De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de Straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en

de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk.
3: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.

opstaan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging @rtv-a.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. De meeste zijn weer terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen nu een harde aanpak van de Spaanse regering en vragen steun uit de rest van het land. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de minderjarigen raakten ook verschillende andere inzittenden gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand is gewond geraakt. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had 2 handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de mis. De politie heeft er rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek door explosieve experts. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws. Vanuit

Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws. Vandaag.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris, dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al 100.000

0: De mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gewonde man aangetroffen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

mate. Oh. I don't know where to scratch.

out there. Still itching.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras, op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een

speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, plaatsje op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen, en dat schoot bij de machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Dat meldt de Palestinian Journalist Syndicate. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind, en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijperder te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweedkorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweedkorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnekamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinée van deze maandag de 10e augustus. Wat fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan op onze matinée. Overigens staan alle frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En natuurlijk zijn er ook zeer regelmatig nieuwe YouTube-filmpjes te vinden. We wachten vol spanning wanneer ook andere frequenties gebruikt kunnen worden door RTV Apeldoorn. Mark Capelle is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft het volgende gesprek voor dit uur geregeld. Beeldend kunstenaar Ariadne Leefogen geeft niet alleen cursussen en workshops bij Gigant, maar coaching en ondersteuning bij onderwijsteams. Maar haar schilderijen zijn nu ook in de Bronkerk in Uggelen te bewonderen. Zij komt er live in de studio over vertellen. En we gaan nu naar het volgende nummer. Way Back in the 50s staat daar. Carl Wayne.

Aanstaande zaterdag wordt er een rommelmarkt gehouden aan de Gemzenstraat bij de Arkel. En dat is vanaf 10:15 tot 3:00 middags. En de Arkel is een woongemeenschap aan diezelfde Gemzenstraat. Nou, dat wordt vast heel gezellig. We gaan nu door naar Bot A. May, Daisy Dynamite.

We gaan naar het weerbericht. Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, al is er ook wat sluierbewolking. Het blijft droog. De wind wordt noordwestelijk en neemt toe naar matig. De kwik loopt op naar 24 tot 25 graden. Vanavond is het helder en zal de zon nog een tijdje schijnen. Komende nacht is het rustig en helder en koelt het af naar 6 tot 9 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag volgt weer een zonnige en droge dag. De dag begint fris met temperaturen onder de 10 graden... maar met de zon erbij loopt het kwik, moet ik zeggen, snel op. Bij een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind wordt het rond de 25 graden. In de avond is het helder en in de nacht naar woensdag koelt het af tot onder de 10 graden. Woensdag wordt een zonovergoten dag met alleen een beetje sluierbewolking. De wind is zwak tot matig uit het oosten en hiermee komt weer warmere lucht naar onze omgeving. Het wordt 27 tot 29 graden. Woensdagavond is het helder en kunnen we de zonsverduistering zien, die om 7:15 begint en eindigt rond 9:00. De avond verloopt nog een tijdje aangenaam warm. Donderdag wordt ook een zonnige dag en het wordt nog wat warmer. De wind wordt zuidoostelijk en is zwak tot matig. De aangevoerde lucht is nog weer wat warmer dan op de woensdag. Het wordt tropisch met temperaturen van 32 tot 34 graden. Vrijdag is het opnieuw zonnig en heet met temperaturen 33 tot lokaal 35 graden. In het weekend wordt het op zaterdag tropisch met 30 graden. Zondag draait de wind naar het westen en wordt het met 25 graden minder warm. Neerslag wordt er tot en met het weekend niet verwacht, maar daarna wordt de kans op enkele regen- of onweersbuien groter en de temperatuur ligt veelal tussen de 22 tot 24 graden. Nou, we gaan nu naar een ander mooi nummer dat Mark heeft uitgezocht. Eat at Home, Paul and Linda McCartney.

nu buitenfilms bij Gigant en in Berg en Bos. Maar ik kan me voorstellen dat ook heel veel mensen zich alweer verheugen op de start van het nieuwe theaterseizoen in Orpheus. En dat begint op zaterdag 12 september. En dan krijg je een eigentijdse en swingende editie van het jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is al van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orpheus.nl/generations. En we gaan nu naar Acta en de Munnik, de kapitein, deel 2.

0: I Think I Love You was dit van Partridge Family. En ondertussen is tegenover mij aangeschoven beeldend kunstenaar Ariadne Leefogen. Welkom, Ariadne.
1: Ja, dankjewel.
0: We waren net al even aan het kennismaken en je was op de fiets gekomen vanuit Klarenbeek. Hoe lang heb je erover gedaan?
1: 30 minuten.
0: 30 minuten.
1: Ja, dat valt mee.
0: Dat valt mee. Dat is te doen. Het is wel een heerlijk elektrische nu.
1: Ja, het is een elektrische fiets.
0: Ja, als je jouw naam opzoekt, dan zie je dat je beeldend kunstenaar bent, maar dat je op allemaal mogelijke manieren ermee bezig bent. Toen je jong was, wist je toen al dat je beeldend kunstenaar wilde worden?
1: Nou, niet zozeer in die termen. Maar ik ben wel vanaf mijn jeugd altijd heel erg met tekenen en schilderen bezig geweest.
0: Ja.
1: En dat komt ook omdat mijn moeder schilderde.
0: Ah, kijk.
1: En mijn opa en oma schilderden. En later ook nichtjes en... ik heb alleen maar nichtjes. Dus nichtjes gingen ook schilderen.
0: Ja.
1: En dus het zit echt in de familie van mijn moeders kant.
0: Ja.
1: En dan is dat zo... Dat hoort zo bij je leven. Dat is eigenlijk niet eens een vraag, ga ik het doen?
0: Nee.
1: Je doet het.
0: Ja.
1: Je doet het, want het is net zo belangrijk als eten en drinken dan op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan ga je op een bepaald moment een opleiding volgen. Waar heb jij je opleiding gevolgd?
1: En door die familie en door dat familie-enthousiasme, zal ik maar zeggen, had ik toch op een gegeven moment iets van... Nee, ik wil iets anders. Ik ben de verpleging ingegaan.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Dus dat was een hele andere route. En ik heb daar overigens nooit spijt van gehad.
0: Nee.
1: Want dat waren fantastische 20 jaar dat ik in de verpleging zat. Maar toen was ik een jaar of 46. En ik schilderde natuurlijk altijd, tussendoor altijd nog weer, maar niet beroepsmatig. En toen dacht ik van ja, wil ik in die gezondheidszorg blijven?
0: Mm-hmm.
1: En ik deed opleidingswerk. Dus ik zat ook een beetje in dat educatieve vak van verpleging. En ik dacht, ik wil eigenlijk toch wel schilderen.
0: Ja.
1: En als ik dat wil, dan moet ik dat ook nu doen.
0: Aha.
1: Dus ik heb eigenlijk heel rigoureus heb ik ontslag genomen.
0: Zo.
1: En ik ben bij een vriendin begonnen die een eigen teken- en schildertokootje had. En van lieverlee na 2 jaar lesgeven bij haar en op volksuniversiteiten in Hillegom en in Lisse.
0: Ja.
1: Ik woonde toen in Zuid-Holland. Ben ik naar de kunstacademie gegaan.
0: Ook in Zuid-Holland?
1: Ja. Ja. Noord- en Zuid-Holland.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dus heb ik de vakopleiding gedaan, 5 jaar. En ondertussen ben ik blijven lesgeven bij die volksuniversiteiten. En dat groeide en dat groeide.
0: Ja.
1: Nou, en ik ben in 2015 verhuisd naar Klarenbeek.
0: Aha.
1: En ik had daar een hele leuke klantenkring. Maar ik begon hier weer opnieuw.
0: Aha.
1: Dus,
0: en ondertussen ook weer een leuke klantenkring.
1: Ja, ja, nog veel groter dan, dan ooit geweest is. Ja. Ja, ja, nee. Ja, ja, ja.
0: En je wist ook meteen dat je je wilde richten op het schilderen.
1: Ja, tekenen en schilderen.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Want dat is echt iets wat mijn grote passie heeft.
0: Ja.
1: En misschien heeft dat ook wel wat met die gezondheidszorg te maken. Dat ik ook wel dacht van, ik kan wel 5 dagen per week of 6 dagen per week alleen maar achter mijn ezel staan en alleen maar zelf daarmee bezig zijn en exposeren. Maar ik vind het zo ontzettend leuk om mensen te ontmoeten en mensen te helpen ook om met dat tekenen en schilder verder te komen.
0: Ja.
1: Dus dat er ook een stukje maatschappelijke relevantie bij zit. Dus dat boeide me heel erg. En dus ik ben naar Gigant gelopen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb daar met een programmamaker gesproken. En dat is daar heel langzaam met 2 cursisten in 1 les. En zei ze al, heb je maar 2 cursisten? Ja, Ja. En laat je toch doorgaan? Ja, ja, ja ik laat ja, toch ja, doorgaan. Ja. Nou, lieve Lee, is dat gegroeid. En ja, dat is, ik heb daar nu een heel aantal cursussen.
0: Ja, en dat is mond-op-mond reclame natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja.
0: Maar wat ik dan ook heel leuk vind, is dat je daar ook coaching en ondersteuning doet bij onderwijsteams.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ik werk ook via Gigant voor Cultuurwijzer. Mm-hmm. En het CMK, Cultuur met Kwaliteit. Dus ik kom op scholen.
0: Ja.
1: En nou, dan heb je ook wel eens contact met een schoolteam. En dat vind ik eigenlijk heel mooi als de gelegenheid is en als de ruimte is dat het onderwijsteam zelf al ervaart wat die kinderen straks gaan ervaren.
0: Ja, en over welke leeftijd heb je het dan?
1: Nou, het CMK, dat is schooldag extra. Mm-hmm. En dat is meestal groep 5-6.
0: Ja.
1: En ik heb al meerdere keren bijvoorbeeld dat de school zei van ja, we willen het eigenlijk, we hebben een thema. En we willen dat eigenlijk schoolbreed hebben. Dus dan doe je datzelfde thema over de hele school. Met ja, de kleuters, de allerkleinste die net binnenkomen, tot aan groep 8. Dus, en dat is dan natuurlijk heel gedifferentieerd.
0: Nou, ja.
1: Want, en dat bestaat dan ook vaak nog weer uit twee lessen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan maak je samen met de intern cultuurcoach een rooster.
0: Ja.
1: En dan kom je meerdere keren op zo'n school. En dat duurt natuurlijk wekenlang. Dus ja, dat is ja, dat is fantastisch.
0: Kun je een voorbeeld geven van een thema?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld in al meerdere keren het thema van Rembrandt gedaan.
0: Ah.
1: En de scholen hebben de mogelijkheid om naar het Rijksmuseum te gaan.
0: Zo.
1: En dat wordt behoorlijk gesubsidieerd.
0: Ja.
1: Dus er is busvervoer, er is daar een fantastische rondleiding door museum onderwijskrachten. En nou, als dat allemaal rond is, dan gaan de kinderen dus daar eerst heen in groepen naar het museum met de bus. En als ze dan terugkomen, dan heb ik voor ze één of twee lessen.
0: Ja.
1: En ik heb dan uit het museum toch wel voor die kinderen eigenlijk een heel belangrijk onderwerp gekozen. En dat is dan Rembrandt.
0: Ja.
1: En dan spits ik me daar weer op toe. Want je moet het natuurlijk wel focussen voor ze, want anders dan verdwijnen ze erin.
0: Ja.
1: En dat was het thema, de nachtwacht.
0: Ah.
1: Nou, en dan heb je het eerst over de nachtwacht en over Rembrandt.
0: Ja. Ja.
1: En dan specifiek over, maar als wij nou eens een nachtwacht maken met elkaar.
0: Zo.
1: Dus dan gaan al die kinderen op de grond liggen. En de een die trekt de ander om.
0: Ja.
1: Langs de contouren van het lichaam. En dat wordt geschilderd. En dat wordt beplakt. En met haren gemaakt.
0: Ja.
1: En dat wordt allemaal uitgeknipt. En dan componeren we op de muur een enorme grote Rembrandt.
0: Allah, de nachtwacht.
1: Allah, de nachtwacht.
0: Wat ook zo groot
1: ja,
0: is.
1: En dan zijn de kinderen die hebben bijvoorbeeld thuis een hond.

0: En die hond die komt er ook bij, want die zie je ook op de nachtwacht. Ja. En ze hebben een klein zusje en die willen ze er ook bij hebben. Ja. Dus dan in die tussentijd ontdekken ze van alles en nog wat op creatief gebied. Ja. Maar ze zijn ook steeds samen aan het werken. Dus dat sociale onderling is natuurlijk fantastisch.
1: Nou, dat is wel een heel mooi voorbeeld inderdaad. Wat je nu noemt, wat je dan bij het onderwijs doet. Maar je komt hier eigenlijk ook om te vertellen over de expositie die je hebt in de Bronkerk. Dus we gaan luisteren naar een muziekje dat Mark heeft uitgezocht. En dan gaan we weer verder praten en dan over jouw expositie. We gaan nu luisteren naar een muziekje. Listen to What the Man Said van Paul McCartney.

0: zijn er weer. We zijn er. Het nummer is nog niet helemaal afgelopen, maar ik zie mijn rode lampje branden. Dus tegenover mij zit een beeldend kunstenaar, Ariadne Leefogen uit Klarebeek. En we hebben het net gehad, Ariadne, over wat je bij Gigant doet. Wat je doet ook in het onderwijs. En nu gaan we dus naar je eigen werk dat je exposeert in de Bromkerk.
1: Ja.
0: Wat voor werk maak je? Om wat voor werk exposeer je daar?
1: Ik exposeer in de Bromkerk op het moment 29

prachtige olieverfschilderijen. En die hebben eigenlijk voor mij één thematiek. En dat is

0: horigheid, die vrede, waar iedereen eigenlijk toch heel regelmatig mee bezig is. En, ja, en kijken van nou, wat kan ik eraan doen? Want ik denk dat dat het enige is. Wat kan ik eraan doen? Want meer heb je niet. Je hebt heel weinig invloed op die hele grote, op die hele grote beslissingen en die hele grote oorlogen die er zijn. En nou, dat heb ik in die, er zijn ongeveer 20 schilderijen die op een abstracte manier die thema's verbeelden.
1: Ja, maar je zegt abstract, maar wel op het moment dat je er een titel aan geeft, is het voor de kijker, is het wel begrijpelijk waarom je die titel hebt gegeven?
0: Ja, ik had gistermiddag een meet and greet en er zijn heel veel bezoekers geweest. En ja, ik heb heel veel bijzondere gesprekjes gehad van mensen die ook heel erg voelden van ja, dit is echt, in dit schilderij zit echt een nieuw begin. Mm-hmm. Want hier is het, zit het nog vast en daar komt weer licht doorheen. Okay. En ik zie het groeien en of dit is een stille plek. Ik heb ook schilderijen waarin abstracte bomen staan.
1: Ja.
0: En waarin een stille plek is verbeeld. Of een doorgang. Of een, nou, allemaal olieverf.
1: Oké, want ik zie hier het krantenartikel dat ik hier voor me heb. Dat is zo'n, wat je nu net beschrijft, een bomenrij. Met een,
0: het regenboompad.
1: Ja. Dat nou, je hebt, wanneer kan men daar naartoe gaan, naar de Bronkerk?
0: Men is eigenlijk de hele zomer, dat is 6 weken lang, dat Bronkerk zijn deuren echt ook door de week opent. Dat is op dinsdag, woensdag en donderdag tot 27 augustus. En dan is dat die dinsdag en die woensdag en die donderdag altijd van 11 tot 3.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En voor mensen die niet zo goed bekend zijn in Uggelen, is het makkelijk te vinden, de Bronkerk?
0: Ja, het is heel goed te vinden. Ja. Ja, het is heel goed te vinden. Ja hoor, zeker. En er is prima parkeerplek.
1: Ah.
0: En er is een helling, dus mensen die slechte been zijn, die kunnen ook heel goed, hebben ook heel goed toegang tot het gebouw. En het mooie is dat ze nu mij gevraagd hebben voor deze expositie.
1: Ja.
0: Maar het is niet alleen dat. Nee. Ze hebben prachtige muziek aanstaan.
1: Okay.
0: Ze nodigen je uit om daar gewoon lekker rustig te gaan zitten. Je kunt daar even lekker bij komen, even mediteren.
1: Ja.
0: Je kunt een kaars opsteken. Je kunt genieten van die muziek. En je kunt dus rondlopen om de expositie te bekijken.
1: Ja.
0: Maar het is dus meer, het is gewoon een hele mooie plek gecreëerd om, wat zij zelf ook op hun website zeggen, voor de dorpsbewoners.
1: Mm-hmm.
0: Dus ook niet alleen voor gemeenteleden.
1: Nee.
0: En ook voor toeristen. En ook voor andere belangstellenden. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi dat ze dat doen.
1: Ja. Ja. En gisteren was dat een extra opening? Want je had een meet and greet, zei je.
0: Ik had een meet and greet. Ja, in het begin van de expositie was het voor mij qua agenda wat lastig te plannen om een start evenementje te organiseren. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik doe het in het midden.
1: Ja.
0: En dat is, dat was heel erg leuk. Ja.
1: Ja, je hebt daar vast ook wel een boek liggen waar mensen op een aanmerking kunnen maken.
0: Klopt, ja.
1: Ja. Want je bent nu dus halverwege, want het is tot 27 augustus zie ik hier inderdaad staan.
0: Ja.
1: En dus verder is het dus open op dinsdag, woensdag en donderdag van 11 tot 3.
0: Ja. Ja, dat klopt.
1: En kun je nog ergens meer informatie vinden?
0: Je kunt op mijn eigen website, www.ariadne-Lefortje, kun je ook de informatie van de Bronkerk vinden. En je kunt ook bij mijn eigen werk

0: kijken van ja, wat is er. En mensen kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met mij. Zo van, nou, ik ben belangstellend en ik vind het eigenlijk wel heel fijn als u er bent.
1: Ja.
0: Dus dan, ja, als dat kan, dan zorg ik dat ik er zelf ben.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb gisteren, nou, heel, bedoel het. Heel bescheiden, maar ik heb gisteren weer 2 schilderijen verkocht.
1: Kijk.
0: En er zijn mensen die natuurlijk ook twijfelen. Niet omdat ze het niet zouden willen hebben, maar omdat ze denken van ja, misschien is het te groot.
1: Mm-hmm.
0: Of misschien past het wel helemaal niet in mijn kamer.
1: Nee.
0: Dus nou ja, dat is ook altijd goed om te weten. Iedereen die geïnteresseerd is, serieus geïnteresseerd is, mag een schilderij mee naar huis nemen. En dan overleggen we even. En dan ja, hangt iemand het boven zijn eigen bank. Ja. Of elders.
1: Of het gevoel dan ook
0: of dat
1: goed
0: gevoel
1: is.
0: Goed is. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk voor mij, niet alleen voor de koper, maar voor mij ook heel belangrijk. Dat je niet iets verkoopt waar iemand achteraf ja, van denkt van, nee, nou, nee, dat is toch niet de goede keus.
1: Nee.
0: Want dat wil ik ook niet.
1: Nee. Want welke afmetingen hebben jouw werken?
0: Ik heb nu in de Bronkerk werkjes hangen van 30 bij 30.
1: Mm-hmm.
0: Er hangen werken van 60 bij 70. 70 bij 80.
1: Kijk.
0: En 1 bij 120.
1: Zo.
0: Ja,
1: ja, dat is een heel...
0: Genoeg
1: om uit te kiezen.
0: Ja, heel veel verschillende formaten.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik realiseer me nu dat ik jouw achternaam dus ook helemaal verkeerd uitgesproken heb. Waar kom...
0: Lefortje is het.
1: Een
0: ja,
1: Franse naam dan?
0: Ja, ja, ja, het is een verbastering van de Hugenoten.
1: Ah, kijk.
0: Ja, ja, ja, ik zeg altijd maar, ik heet eigenlijk gewoon de Smit.
1: Ah.
0: Le Forgeron.
1: Ah, kijk.
0: Maar ja, ik heet toch liever Lefortje.
1: Ja, ja. Nou, dat ja, kan ik me inderdaad helemaal voorstellen. Ja. Want ja, ik had geen idee hoe ik het uit moest spreken.
0: Nee, dus, maar ja, dat ben ik inmiddels al een ja, tijdje gewend,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja,
0: ja, ja. Maar je deed het niet slecht, hoor.
1: Nou, ja, zijn we nog dingen vergeten?
0: Nou, ik, ja, ik zou iedereen van harte uitnodigen om lekker even op de fiets te komen. Of, ja, of met de auto natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, het is namelijk ook weer heel praktisch gezien. Het is buiten warm.
1: Ja.
0: In die kerk is het heerlijk om een uur te zijn.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, het is daar lekker rustig ja, en lekker koel. Dus het is echt genieten. Ik zou iedereen uitnodigen om te komen.
1: Nou,
0: ja,
1: weer iets, want er gebeurt natuurlijk in Uggelen heel veel. Maar dit is dan ook weer
0: ja,
1: een mooi iets om naartoe te gaan. En dan is het dus open op dinsdag, woensdag en donderdag van 11 uur tot 3 uur 's middags. Ik hoop dat er nog heel veel mensen naar komen kijken.
0: Ja.
1: En komen genieten van, want ik heb het weerbericht net weer voorgelezen. Dan denk je, oh, ja, maar dan is het inderdaad lekker zitten in die kerk.
0: Ja,
1: ja, ja. Nou, ontzettend fijn, Ariadne Lefortje.
0: Ja.
1: Dat je naar de studio wilde komen om wat meer te vertellen over hoe je ertoe gekomen bent om beeldend kunstenaar te worden. En dat mensen nu dus in oogschouw kunnen nemen de werken die je hebt gemaakt. In ieder geval een aantal
0: ja,
1: daarvan. En
0: ja,
1: dat ze ook nog contact dan met jou op kunnen nemen eventueel.
0: Ja.
1: En dat ze ook op proef dingen
0: ja,
1: mee naar huis
0: dat is allemaal heel vrijblijvend. Het moet goed voelen.
1: Ja,
0: ja.
1: Nogmaals, heel veel dank
0: ja,
1: dat je naartoe wilde
0: ook,
1: komen.
0: Jij ook heel hartelijk bedankt ja, dat ik het hier mocht vertellen.
1: Ja.
0: Ja,
1: graag gedaan. En wat heeft Mark voor ons klaarstaan? Who'll stop the rain? Creedence Clearwater Revival. CCR.

We lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 10e augustus. Mijn technicus van dienst, Mark Capelle, en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons aanschuift voor het vervolg van deze matinee, voor het tweede uur van de matinee. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursite wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Pararius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het tweede uur van de matinée van deze maandag, de 10e augustus. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan met name op deze matinée. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Mark Capelle. En de redactie die heeft de volgende gesprekken geregeld. Op zaterdag 15 augustus herdenken de Oorlogsgravenstichting, Stichting Indisch Erfgoed en gemeentes Apeldoorn en Voorst het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. Adrienne Zuiderweg, secretaris van Stichting Indisch Erfgoed, komt erover vertellen in de uitzending. Muziekpodium Grote Kerk organiseert vanaf 1 augustus tot en met 12 september optredens op de zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Aanstaande zondag gaan oud-stadsdichters, Peter Jan de Wilde en Aad van der Waal een optreden verzorgen over de Beatles, songs en met hun eigen gedichten. Aad komt in de studio uit de doeken doen wat we ervan kunnen verwachten. En het volgende nummer dat Mark heeft uitgezocht is Dust My Blues van Elmore James.

presenteert Paleis Het Loo de grote trap als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schildering van Nederland vormde aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kan je naar paleishetloo.nl. We gaan nu naar zomersproetjes van Rocca Granata.

0: zomersproetjes. Ja, wie had ze niet? Ik wel in ieder geval. Ja, ja. Ondertussen is tegenover mij komen zitten Adrienne Zuiderweg. Welkom, Adrienne.
1: Welkom, dank je.
0: En jij bent secretaris van Stichting Indisch Erfgoed.
1: Ja, ja. Ben ik.
0: Ja, kun je iets meer over je jeugd vertellen? Want dat heeft vast met Indië te maken.
1: Ja, het heeft heel lang geduurd voordat ik bij de Stichting Indisch Erfgoed kwam. Want ik werkte niet in Apeldoorn, maar in Amsterdam. Maar er was in de tijd een lid. Stichting hebben geen leden, maar een van de dames. Die belde wel iedere avond op en die zei, doe dat nou toch, doe dat dan toch. Ja. Uiteindelijk heb ik het ook gedaan en dat was in 2006.
0: Ja.
1: De stichting was net opgericht. Ralf Knevel is de grote voorzitter. En eigenlijk van meet af aan ben ik mee aangeschoven. Het heeft ook met mijn Indische achtergrond te maken.
0: Ja.
1: Ik heb in toen was het Nederlands Indië. Toen heette het Nederlands Indië. Daar ben ik gemaakt. Maar ik ben geboren in Amsterdam tijdens het verlof van mijn ouders.
0: Ach, kijk.
1: Dus toen het verlof van mijn vader erop zat, toen zei hij, nou, dag. En ging terug. En ik ben met mijn moeder nog bij tantes een aantal maanden gebleven. En toen ben ik ook meegekomen. Ik ben de ena jongste. Mijn oudste zusje is, toen heette het nog, Batavia geboren.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb een zusje dat is in Surabaya geboren. En dan heb ik nog een broer en een zusje die zijn in Jakarta nog met DJ gespeld geboren. Dus ik was eigenlijk de enige kaaskop. Want dat is er ingestampt, spreken. En eigenlijk van de kinderen ben ik wel degene die heel veel belangstelling heeft voor de Indische roots. Maar dat heeft ook weer met mijn opleiding te maken.
0: Want wat was je opleiding?
1: Ik heb Nederlands en geschiedenis gedaan. En mijn specialisme is de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De literatuur en de cultuur. En voordat ik de VOC onder handen nam, heb ik eerst nog naar de WEC op Suriname gekeken. Dus ik ben eigenlijk zowel voor de Oost als de West goed geïnformeerd wat de koloniale politiek van Nederland en de cultuur natuurlijk betreft.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar weet je niet vrolijk van, denk ik.
1: Dat ligt eraan. Als ik heb wat moeite dat er continu gezegd wordt slaven, slaven, slaven.
0: Mm-hmm.
1: Het was niet helemaal zo zwart-wit.
0: Nee.
1: Het was toch een andere tijd en een andere samenlevingsvorm. En natuurlijk is de uitbuiting geweest. Als je maar concentreert op Nederlandse Indië. Sumatra, daar had je al die plantages, mm-hmm. de tabak en de rubber.
0: Ja.
1: En over het uitbuiten van de koelieslaven heeft Madelon Tsekei Lulofs echt een aanklacht geschreven dat rubber heet. En voor Indisch erfgoed ben ik eigenlijk ook degene die vanwege mijn opleiding ook goed geïnformeerd ben. En ik ben een van degenen die ook de zogenaamde themazondagen op Brombeek organiseert. En dat hebben we al inmiddels 20 jaar gedaan. Een soort van kennisacademie over de cultuur, de literatuur, de historie, de politieke, de economische situatie van Nederlandse Indië.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook van Indonesië. Ik ben ook altijd op zoek naar ook nog de link naar zoals het huidige Indonesië is. Want ik ben niet van de tempo dulu. Ik ben niet van het terugkijken. Ik ben van het is er geweest. We kijken vooruit en hoe kunnen we samenwerken.
0: Mm-hmm. Ja. Vind je er ook dat het makkelijk is om samen te werken?
1: Eigenlijk wel. De Stichting Indisch Erfgoed werkt samen met de Stichting Mohabbat. En het is een Molukse organisatie.
0: Ja.
1: En die is in de tijd opgericht door Elias Rinsampessi. Omdat hij eigenlijk zag dat de Molukse gemeenschap een beetje stuurloos dreigde te raken. En voor de Indische gemeenschap heb je Plita.
0: Mm-hmm.
1: Dus de samenwerking met Elias is goed, is mooi. En sinds kort hebben we een samenwerking met Humphrey Delacroix uit Nijmegen. We kennen elkaar ook al jaren.
0: Ja.
1: We hebben gezegd, nou, we gaan toch de krachten bundelen. We gaan samen en kijken wat we nog meer samen kunnen doen. Dus ik ben van samengaan en transparantie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want de Molukse gemeenschap, daarvoor, of door hen, wordt ook heel veel georganiseerd, hè?
1: Ja. Ja, ja, dat is van de laatste jaren. En dat is eigenlijk ook dankzij alle subsidies die nu afgekomen zijn. Vooral de laatste jaren. Via het Veteranenfonds is de subsidie afgekomen voor de Indische gemeenschap, de Molukse gemeenschap, de Papua gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: En dit is ook goed, want er is veel erfgoed. En het is ook waar dat daar nog mee omgegaan wordt. Toen de Nederlanders in de jaren, eind jaren 40, begin 50 naar Nederland kwamen, toen wilden ze niets liever dan opgaan in de Nederlandse samenleving. Mm-hmm. Maar toen had je een Charlie Robinson. Hij was journalist geweest in Indonesië, was het toen, nieuwsgier. En toen hij in Nederland kwam, heeft hij een tijdschrift opgericht dat Tong Tong heette. En Tong Tong, dat is waar je neer slaat naar een, zeg maar, een holle boom. En dan zijn dat de berichten die je doorgeeft. Okay. De Tong Tong heet inmiddels Moeson. Zo lang bestaat dat blad al. En Charlie heeft altijd gezegd, je moet niet assimileren. Je hebt je eigen erfgoed, daar moet je trots op gaan, op zijn. Dus dat is eigenlijk een adagium wat me uit het hart gegrepen is.
0: Ja. Je bent hier voornamelijk ook, want ik vind dit ontzettend interessant. Maar we gaan het dus ook over 15 augustus hebben, de herdenking. Ja. Maar je had ook een iets uitgezocht, muzikaals, van Masada. En waarom?
1: De Molukse gemeenschap is wat verdeeld. Er is een deel die viert, herdenkt ook mee. Maar er is ook een deel die was veel meer van de eigen republiek. De RMS, de Republiek Maluku Salatan. Ja. En die kijken er toch anders tegenaan. En onze partner is meer van samenwerken. En hoewel hij zelf ook in Assen heeft gezeten, hoor, als kind. Ik heb voor Massa.

0: Sayang-e gekozen, omdat dat Sayang-e, je heet dat lied ook. Dat is, ik vind het een mooi lied. Het is een lied dat ook verbindt. En het is een lied waar ik nog steeds de tranen in ogen krijg en de kriebels over mijn rug krijg. Want het hoort, dit is mooi om te horen.
1: Oké, okay, en wat betekent de titel?
0: Sayang-e, ik ben er. We zijn er.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Ik ga Mark even vragen of hij het aanzet. Van Masada.

hebben een prachtig nummer van Masada kunnen horen op verzoek van mijn gast nu, Adrienne Zuiderweg. Ze is secretaris van Stichting Indisch Erfgoed. We hebben het net al een beetje gehad over de

0: eigen achtergrond en verschillende dingen al aangetipt. Maar we gaan nu naar de herdenking op zaterdag 15 augustus, aanstaande zaterdag. Wat kun je daarover vertellen, Adrienne?
1: Het is nou een definitieve samenwerking. Daar hebben we het net ook over gehad. De Indische Erfgoed werkt graag samen. En het is een definitieve samenwerking met de Oorlogsgravenstichting. Mm-hmm. En dat doen we samen met de gemeente Apeldoorn en Voorst. En er was een tijd lang eigenlijk geen herdenking in Apeldoorn meer. En er werd ook heel lang gezegd, er is geen monument in Apeldoorn.
0: Nee.
1: Maar Loenen is gemeente Apeldoorn. Ja. En zo is eigenlijk de toenadering gezocht. En vorig jaar hebben we eigenlijk proef gedraaid. En dat is zo goed bevallen dat we nu gezegd hebben, vanaf dit jaar wordt het een echte samenwerking. Dus we hebben ook een herdenking geprogrammeerd. Waar komt het op neer? Er is een inloop vanaf 10:30. Ja. Koffie, thee en natuurlijk spekkoek erbij. En dat is bij het educatiecentrum. En de eigenlijke herdenking die begint om 11:30. Mm-hmm. Duurt een uur en is rond 10:30 afgelopen. De herdenking vindt plaats bij de 7 kruisen. En dan moet je echt voorstellen, daar staan 7 witte kruisen in het landschap. Die kruisen die zijn in Indonesië gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn naar Apeldoorn overgebracht. En die kruisen die representeren in Indonesië oorlogsgravenvelden. Erevelden van de Oorlogsgravenstichting, wel te veel. En daar worden ook jaarlijks herdenking gehouden. Er is ook een speciale medewerker van de Oorlogsgravenstichting werkzaam in Indonesië. Okay. En van haar hoor ik ook dat er heel veel belangstelling is. Met name van Indische Nederlanders, mm-hmm. nazaten, die dan heel graag een bezoek willen brengen aan, het zij in Jakarta, er zijn een paar begraafplaatsen, of Semarang, in ieder geval de graven van familie bezoeken.
0: Ja.
1: En dat is wat wij op 15 augustus zaterdag herdenken. We herdenken dan de gevallenen in Zuidoost-Azië.
0: Mm-hmm.
1: Maar we herdenken ook de oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. Want nadat eigenlijk de Japanse bezetting voorbij was, toen brak er een vreselijk onrustige tijd aan.
0: Ja.
1: En wij noemden die vroeger de Bersiap. Maar tegenwoordig wordt die de decolonisatieoorlog mm-hmm. genoemd. Inmiddels doet Indonesië daar ook heel veel onderzoek naar. Wat gaan we doen, dat uur herdenken? Er worden bij die 7 kruisen worden ook nog een keer vazen geplaatst. Echt ding, maar gewoon een bloemenvaas.
0: Ja.
1: En die vazen die representeren ook weer de velden in Thailand en Myanmar. En dan hebben we eigenlijk de hele wereld daar staan. Dan zijn er toespraken van de burgemeesters. Tisha Sahuleka, die zingt de Beta Belajar Jau. Dan is Dionne van Haastert, die spreekt over haar tante. En haar tante is in een Thais kamp overleden en die is begraven op het ereveld in Loenen. De voormalige stadsdichter Ivar de Vries, die heeft een speciaal nieuw gedicht geschreven. En als ik het goed heb, heet dat Stilstaan. We zijn ook heel blij dat hij weer wil komen. En dan komt Henriette Muller samen met haar dochter, Danielle Korn. En Henriette is van de Stichting Indisch Erfgoed. En zij gaan het over de geschiedenis hebben van haar familie. Over Henry Muller, die 2 kinderen heeft verloren. Zijn oudste zoon Maurits was knilsoldaat en hij is gesneuveld.
0: Ja.
1: En zoon Pieter die zat op de Yonomaro. En dat schip, Japans schip, is door een Britse onderzeeër beschoten en is toen gezonken. En Pieter is overleden, is verdronken. Dat is eigenlijk in het kort het verhaal wat zij vertellen. Ze vertellen dit verhaal van, dit is ons verhaal. Het is typisch voor de Indische gemeenschap dat ze hun verhalen vertellen. Dat is ook, we herdenken, we herinneren de familie,
0: mm-hmm.
1: en we kijken vooruit.
0: Ja.
1: We gaan de toekomst in. We hebben over het algemeen voor dit jaar voor verjonging gezorgd.
0: Ja.
1: Het opzet gedaan. Daarom zijn we ook blij met Tisha Sahuleka en met Ivar de Vries. Maar natuurlijk gaan we verder nog herdenken. Want er wordt de Melati-krans gelegd. De Melati-krans, dat is de Indische jasmijn. En het is eigenlijk het symbool voor de bevrijding. Die kransen worden speciaal gemaakt. En de kransen worden ook gelegd door Dimfe van Haastert en haar vader Victor. Dan is het signaal de tap toe. Een minuut stilte. En dan komt het Wilhelmus. Wat wij heel belangrijk vinden is, al vind je het gedicht mooi, al vind je als Tisha Sauleka de Indische vader zingt en zijn Molukse lied, daar klappen we voor. Er wordt niet geklapt tijdens de herdenking. Nee. Dat doen we niet.
0: Nee.
1: Daar zijn we heel streng in.
0: Nou, dat is wel heel goed dat je dat
1: En dan hebben we eigenlijk in een nutshell het uur gehad.
0: Ja.
1: Daarna gaan de wegen uiteen. Voor wie nog wil blijven, die kan nog even een drankje krijgen in het educatief centrum. En dan gaan we opruimen. En dan is er voor een kleine groep de mogelijkheid om de nasi bumkus te eten. Dat is de maaltijd, de bevrijdingsmaaltijd voor de Indische gemeenschap. En dat doen we bij de Indokarden, maar die is overvol. Er kan niemand meer bij. Dus ik moet even heel streng zeggen, niet meer.
0: Kan niet meer.
1: Nee.
0: Maar voor de algehele herdenking?
1: Iedereen mag komen, iedereen is vrij.
0: Moet je aanmelden?
1: Naar de website van de Oorlogsgravenstichting. Daar is een tab waar je dan je op kan klikken. En dan weten we ongeveer. Het is gewoon heel praktisch.
0: Ja.
1: We hebben 180 stoelen.
0: Ja.
1: En we willen niet dat er te weinig mensen zijn die nog moeten staan. En dat gebeurde vorig jaar.
0: Ja,
1: toen hadden we te veel mensen.
0: Ja. Ja.
1: Er is, en dat is heel belangrijk, er is voldoende water. Want het wordt zaterdag warm.
0: Ja. Ja.
1: En daar hebben we vorig jaar hebben we dat ook de rekening mee gehouden. En wat we ook doen, er rijdt een busje van het parkeerterrein naar het educatief centrum. Zodat degene die slechterbeen is met het busje mee kan. Er wordt op alle manieren er voor onze bezoekers gezorgd. Zodat ze op een hele mooie manier hun nabestaanden kunnen herdenken.
0: Nou, je hebt het heel mooi uitgelegd. En volgens mij hebben jullie aan alles gedacht. Je hebt ook geleerd van vorig jaar met allerlei dingen.
1: Ja.
0: En, iedereen is dus welkom, maar je moet je wel aanmelden. Kun je nog één keer zeggen waar men dat moet doen?
1: De Oorlogsgravenstichting. Gewoon Oorlogsgravenstichting.
0: Ja.
1: En dan zie je daar een tab herdenken 2026. En als je het echt niet weet, dan mail je gewoon naar info@indischerfgoed.nl.
0: Ja.
1: Ik lees de mail, ik pik op en ik geef de link. En dan komt het allemaal in orde.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen en dat het een prachtige herdenking wordt. Ja, dat, nou, wat je nu verteld hebt, dan wordt het in ieder geval indrukwekkend. En je hebt al aangegeven, applaus, hoe mooi ook dat alles is. Applaus niet doen, ja, want daar zijn jullie heel duidelijk in. Geweldig dat je naar de studio wilde komen, Adrienne Zuiderweg, van secretaris van Stichting Indisch Erfgoed. Dank je wel voor je gesprek en voor je informatie.
1: Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: We gaan nu naar New World in the Morning van Roger Whittaker.

0: Ja, ondertussen is tegenover mij komen zitten Aad van der Waal. Welkom, Aad.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik heb je hier wel eens een keer eerder in de studio mogen ontvangen. Samen met Peter-Jan de Wilde. En
1: ja,
0: nu heb je ook weer een mooi project samen met hem. Aanstaande zondag in de Grote Kerk.
1: Ik dacht dat het zaterdag was.
0: Is echt waar? Heb ik dat verkeerd? Dat zou zomaar kunnen. Ik dacht dat het alleen
1: anders
0: op de zondag was.
1: Anders ben ik zo het hele weekend druk. Hè?
0: Maar we gaan 15-8. Heb ik hier staan. Op 15-8. Dus het is belangrijk dat jij wel op het goede moment bent.
1: Ik kom op het goede moment. Maar ja.
0: We gaan het zo nog even nakijken. Dan komt ongetwijfeld goed. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, er is in de Grote Kerk, dat weet je. Er is een schilderijen tentoonstelling van GB Bovenlander. En er worden allerlei muzikale evenementen georganiseerd. En Peter-Jan en ik zijn gevraagd om ons Beatles-programma te spelen.
0: Ja.
1: Dat bestaat uit bewerking van Beatle-nummers voor twee gitaren.
0: Ja.
1: Uit mijn keuken.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast is er gevraagd of we ook gedichten wilden doen. Want we zijn alle twee stadsdichter geweest natuurlijk.
0: Ja.
1: En de vraag was daarbij van nou ja, gedichten. En wij hadden zelf zoiets van, ja, maar dan gaan we het onszelf niet makkelijk maken door die stapels die we al hebben.
0: Nee.
1: Om die te gebruiken. Dus we hebben ons nu laten inspireren door de nummers die we spelen, het tekstgedeelte.
0: Ja.
1: En daar hebben we

0: dat hebben we als inspiratiebron gebruikt voor alweer een hele stapel gedichten.
1: Ja.
0: Over de teksten van de Beatles.
1: Ja, ja, en nou.

0: de laarsje pop. Yesterday. De pop stond jaren in de etalage te glimmen in een spot bij H&M, maar zich ineens bewust van zijn slijtage, viel er vandaag een schaduw over hem. Van het tweetal showers dat toen is verschenen en hem over de schouders heeft gelegd, nam het timide meisje snel de benen, maar heeft omtrent die keuze niets gezegd. En haar collega is, de torso torsend, haar zachtjes vloekend achterna gegaan. De pop keek mij nog even tranenmorsend over de showers schouder intriest aan en jammerde: "Oh dear, as you can see, I am not half the man I used to be."
1: Ja, als je etalagepop, als je het erover hebt, dan doet mij dat denken aan die ene etalage in Beekbergen.
0: Oh, met al die poppen. Met al die poppen. Ja. Waarvoor die videotheek zat er vroeger of zo.
1: Ja, daar heb je dus ontzettend veel poppen. Oh, mooi dat je dit hebt. Nou, volgens mij gaat het inderdaad, jij zal ongetwijfeld gelijk hebben, zal het over de zaterdag gaan, hè, zei jij.
0: Ja, volgens mij, ik kijk altijd pas op het laatste, hoor. Ik denk van, elke dag is er wel wat. Ja. Maar voor zaterdag, bij mijn weten.
1: Ja, maar het is wel van 2 tot 4.
0: Van
1: hè?
0: 2 tot 4.
1: Dat klopt in ieder geval.
0: Dat had op de andere dag ook geklopt.
1: Ja, want dat zei ik net al, ik was afgelopen zondag geweest. En toen had ik wel een mooi boekje meegekregen. Maar ik wist niet dat jij in de uitzending zou komen. Dus anders
0: had ik
1: hem gehad. En hadden we heel goed kunnen kijken wat er stond. Hoe komt zo jullie belangstelling voor de Beatles?
0: Ja, kijk, we hebben alle twee zoiets van, het is een stukje van je jeugd natuurlijk. Ja. En zo. Het hoort heel, je hebt dat allemaal gevolgd. En ons beide muzikale smaak is veel breder. Ja. Maar hier zit een enorme overlap en waardering voor allerlei kwaliteiten die ik. En het bewerken blijft ook leuk, merk ik. Want daar ben ik nu een paar jaar mee bezig.
1: Ja.
0: Maar ze hebben zo diverse stijlen gespeeld en zo. En een van mijn uitdagingen is dat als ik wil het karakter van een nummer blijven behouden. Maar dat kan dus zijn, om die oude nummers is bijna alleen maar gitaarmuziek. Dus dat is niet zo heel moeilijk als je dat een beetje, dat kun je makkelijk vertalen. Maar om maar een voorbeeld te geven van een nummer als When I'm 64.
1: Ja.
0: Daar zit een hele belangrijke klarinetpartij in. Er zit een klarinet trio bij. En als je die partijen weglaat, dan denk ik, dan vermoord je het nummer.
1: Ja.
0: Hetzelfde is bij Penny Lane, daar zit een Bach-trompetje in. Ik zei van, nou, dat was ook altijd voor mezelf, als ik dat er niet in krijg met het bewerken, dan spelen we het niet.
1: Oké.
0: Dus het is echt, ik denk dat het karakter goed gevangen is van de nummers die we op het repertoire hebben staan.
1: Ja. Want hoeveel nummers gaan jullie doen?
0: Ik weet het niet zo helemaal uit mijn hoofd. We wisselen het een beetje af met steeds een setje van 4 à 5 nummers. En dan ook 4 of 5 gedichten.
1: Ja.
0: En dat wisselen we steeds af.
1: Ja, ik ben nog benieuwd naar een gedicht.
0: Nou, ik heb er ook wel eentje over die. Ik noemde net When I'm 64.
1: Ja.
0: Nou, die heb ik ook. En die heet Over de Datum. Dit nummer, zo had ik me voorgenomen, zou ik wel even arrangeren gaan. Maar het is er jarenlang niet van gekomen, al kondigde de deadline zich vaak aan. En met de tijd leek ik steeds sneller jarig, elk kleinkind telkens groter op mijn knie, de kop, verkapt gezegd, wat minder harig en blootgesteld aan isolofobie. Geplaagd door een soms aarzelende hartslag, de sleetse kwakkelgang van de prostaat en het haperend geheugen vol met spinrag, was ik te vaak, te moe, te traag, te laat. Ik was tenslotte uitgearrangeerd, de 64 ruimschoots gepasseerd.
1: Ja, daar kan ik ook over mee praten natuurlijk. Ja.
0: Maar dat is een ander programma.
1: Ja, dat is een heel ander programma. Ja. We gaan even luisteren.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Toch ook zo'n mooi nummer, hè?
2: Prachtig, hè? Het blijft ook prachtig.
1: Ja, ja, ja, en het is inderdaad op de zaterdag. We hebben het even nagekeken. Zaterdag 15 augustus ben je daar samen met de andere oud-stadsdichter Peter Jan de Wilde. Ja, jullie schrijven zoveel.
2: Ja.
1: Ja, hoe, en met alle nummers van de Beatles, hoe kom je dan tot een selectie?
2: Ja, dat is elke keer. Want inmiddels denk ik dat ik een stuk of 40 nummers bewerkt heb al.
1: Ja.
2: En dan maak je nu een keuze van, nou, wat gaan we nu doen? En dat kan, het leuke is dat je dan elke keer het een klein beetje kan aanpassen. Ja. Dus je zegt, nou, we zijn één keer, dat was bij die lichtjesavond, hè? Van, ja. Bij de begraafplaats.
1: Ja.
2: En toen was er op een gegeven moment waren mensen uitgevallen. En toen werden wij ter 11 uur gebeld van, aha, zouden jullie wat willen doen?
1: Ja.
2: Dus dan zit je in de auto van, nou, dan moeten we wat rustiger, dan moeten we maar de ballads nemen. Welke gaan we doen? Dus ja, met een papiertje. Ik dan, hè, Peter-Jan het stuur. En dan,
1: ja, je moet het wel goed verdelen.
2: Ja, ja, dat was een goede taakverdeling. Ja. Je moet mij ook niet achter het stuur van de auto hebben. Maar dan zit je in de auto te bedenken. En dan is het inmiddels al zoiets dat je, oh, maar dit is ook leuk. Of ja, zullen we dat doen? Of,
1: ja.
2: En dan heb je zo een programmaatje bij elkaar. En dit, nu we er gedichten bij maken, dat smaakt ook naar meer. Merken we. We hebben zo van, nou, we stoppen nu,
1: ja,
2: met wat we nu hebben. En daar gaan we het nu mee doen, zaterdag. Maar er komen er waarschijnlijk nog wel meer. Het blijft wel inspireren.
1: Ja, ja.
2: En het zijn steeds van waar haak je op in, bijvoorbeeld. Hè? Want, nou, wat ik hier zeg, When I'm 64 is gewoon zo van, dat ik denk van, nou, dat is het nummer waarmee je te laat kan zijn met de bewerking. En Yesterday was het mooie idee van I'm not half the man I used to be. Nee, om dat letterlijk te nemen voor een etalagepop.
1: Ja, dus ja,
2: dat is ook zo van wat, op het moment dat je de vondst hebt, dan schrijft het,
1: ja,
2: dan schrijft het gedicht zich vanzelf.
1: Ja, ja. En heb je er nog eentje?
2: Ik heb nog een heel kleintje, maar dan moet ik even wat bij vertellen.
1: Okay.
2: Dat is Hey Jude. Maar Hey Jude gaan we niet spelen.
1: Nee.
2: Want dan zou ik klaar zijn met alleen het refrein. Want dat zingen ze ongeveer een half uur lang.
1: Ja.
2: Dus dat doen we niet. Maar er is, waar ik op een gegeven moment op aansloeg, was dat er een klatje van Paul McCartney gevonden is, als een soort geheugenstuntje.

0: in de studio. En ik moet even kijken hoor, ik heb het opgeschreven. Dat is op een gegeven moment tijdens een beurs ergens, of op een internetveiling, is het verkocht voor maar liefst $900,000.
1: Kijk.
0: Het is ongeveer €832,000. Nou, als dat voor een kladje wordt gegeven, dan kan ik wel wat mee met een gedichtje.
1: Ja.
0: Het is een heel kleintje. Het is een limerick.
1: Ja.
0: Die maak ik niet zoveel, maar ik vond hem hier erg leuk bij. Hey Jude. Voordat je het nieuws hoorde, had je Hey Jude nog gedraaid zonder dat je met weemoed en spijt en met rouw zelfverwijt ooit dacht aan een weggegooid kladje.
1: Ja.
0: We blijven arm.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Nou, en dat gaan jullie dus allemaal doen aanstaande zaterdag, de 15 augustus van 2004. En het wordt hartstikke warm, dus dan is het des te fijner om de kerk in te gaan.
0: Dat vind ik een hele goede, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Doe het alleen daarom ook.
1: Ja, ja, zeker. Dat, ja. Hebben jullie al wel eerder opgetreden in de grote
0: Ja, het, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor hebben we het. Maar toen waren we er een klein beetje mee bezig. Maar we zijn nu we hebben wat meer nummers nu.
1: Ja.
0: Dus we kunnen het nu aanpassen naar wat we willen doen.
1: Ja, ja, en jullie maakten daar weer een gezellige act van samen.
0: Dat doen we.
1: Ja, ja, ja, nou dan, daar rekenen we ook op. Want,
0: Nou ja, als je de lat zo hoog legt, oké. Gaan we maar eens even oefenen deze week.
1: Ja. Nee, maar we hadden het al over dat ik na een eerder optreden van jullie ben geweest. En toen hadden jullie het over het Groeningen Museum.
0: Ja,
1: ja,
0: daar hebben we inderdaad een hele serie gedichten over. Ja. De schilderijen die daar hingen.
1: Ja.
0: En daar hebben we ook een programma van gemaakt.
1: Ja.
0: En zo blijven we van de straat. Hè?
1: Oh, absoluut. Ja, zeker weten. Nou, daar was ik ook niet zo bang voor. Achter de geranium zie ik jullie ook niet zitten.
0: Nee, tenzij we daar een gedicht over willen maken.
1: Nou, helemaal super, Aad van der Waal. Ja, oud-stadsdichter. Dat je naar de studio wilde komen om wat meer te vertellen over het Beatle-gebeuren. Dat je samen met andere oud-stadsdichter Peter Jan de Wilde gaat doen. Aanstaande zaterdag in de Grote Kerk van 2 tot 4.
0: Graag gedaan.
1: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. Want het is, denk ik, weer heel erg de moeite waard.
0: We gaan ons best doen.
1: Nou, fijn dat je er was. En we gaan nu naar Mother and Child Reunion van Paul Simon.

ja, als je zulke leuke gasten in de studio hebt, dan gaat de tijd heel snel. En ik heb het gevoel dat we al aardig richting het eind van de tweede uur lopen. Ik zit even naar Mark te kijken en Mark kijkt naar mij. Maar ik weet niet hoe lang ik dan moet praten. Dat is niet mijn beste eigenschap. Ja, sowieso vinden we het natuurlijk leuk dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name de matinée. En dit programma wordt morgen ook weer herhaald van 8 tot 10 en is nog een hele week te beluisteren via Uitzending Gemist. En Mark Capelle, dankjewel voor je steun qua muziek en techniek. Redactie natuurlijk bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. Van de leuke mensen die nu ook weer in de studio zijn geweest. En we gaan eruit met de afsluiter. Ik ben Tineke Jeltsma en graag tot een volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Bararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Bararius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90 toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982 en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichten is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar dat weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90...

ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde daarin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer dan nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden, lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tjurendi-Ku, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirandy Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop, u hoort het allemaal. Tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: SymfoCity.
1: Welkom. Welkom bij SymfoCity. Mijn naam is Martienke Zandijk. Ik ga lekker wat over de platen vertellen die gedraaid worden. Arte Hagenburg doet vanavond de techniek. En met z'n tweeën hebben we een hele mooie lijst gemaakt. 2 uren vol moderne en klassieke progressieve rock, kan ik wel zeggen. De vakantie is erover. Je merkt ook dat er weer meer nieuw werk uitkomt. Voor een uitzending van SymfoCity hebben we deze keer opmerkelijk veel nieuw werk. Maar wees niet bang, het zijn vaak heel bekende namen. We begonnen met een redelijk ouwtje. IQ, Overture. Een nummer waarin niet gezongen wordt, maar wat overduidelijk toch echt IQ is. Het komt van het prachtige album Subterranea. Een album vol mooie verhalen. En mooie verhalen vertellen, dat kan de Finse bassist Marco Bernhard ook. Lang geleden begon hij een soloproject waarbee hij vaste thema's bij de kop pakte en daar prachtige muziek omheen bedacht. Dat deed hij niet alleen. De Samurai of Prog heeft heel wat albums afgeleverd rond sterke en vaak literaire thema's. Daarbij waren ontzettend veel muzikanten betrokken. Het is een internationaal project en het begint zo langzamerhand echt al een gevestigd statuut in de prog te worden. Je hoort het al een beetje aan de naam, hè? Ze hebben een nieuw album uitgebracht rondom, jawel, Sinbad de Zeeman. Een album waar je alle kansen mee kan en alle windstreken kan gaan bestrijken. We gaan er een paar nummers van draaien. Guided by the Moon en Trapped by Old Age.

0: The Samurai of Prog, Guided by the Moon and Trapped by Old Age. Het komt voor het nieuwe album The Seven Voyages of Sinbad. Een thema wat zeker tot de fantasie spreekt en waar je heel wat mee kan als groep muzikanten zijnde. Ik denk dat ik even genoeg heb gepraat en de mensen die me dit horen zeggen weten eigenlijk denk ik al genoeg. We hebben namelijk een vaste rubriek in ons programma. En die rubriek is in de vakantietijd even met rust gelaten. Maar nu is hij terug.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70... die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. In 1970 werd er in Zuid-Engeland een band opgericht onder de naam The Chapel Farm, genoemd naar de boerderij waar zanger Paul Lawrence opgroeide en waar de band in het begin zijn oefenruimte had. Samen met Peter James op gitaar, David Metcalf op keyboards en David Reed op bas en John Webster op percussie maakten ze een demo die ze naar het label Decca stuurden. Maar het bleek dat ook het label Polydor interesse had en overtuigde de band om voor hun te tekenen. Er werd een nieuwe bandnaam gekozen, Fantasy, wat beter bij de muziekstijl van de band paste. In 1973 verscheen het debuutalbum Paint a Picture. Dat wordt getypeerd als sfeervolle symfonische rock met harmonische zang, veel akoestische gitaren, orgel, mellotron en ook strijkers. In de reviews worden ze getypeerd als een mooie mix van de Moody Blues, Barclay James Harvest en Genesis. Sommigen vinden de sound van de band niet progressief genoeg en verwijzen naar het jaar 1973 waarin dit album werd uitgegeven, toen Genesis met Selling England by the Pound en Yes met Close to the Edge een progressieve meesterwerker afleverde. Als je daar overheen kan kijken en kan genieten van de melodieuze symfonische poprock, verdient dit album zeker aandacht. En daarmee ook een plekje in onze verborgen progpijl-rubriek. Luister maar eens naar de nummers Paint a Picture en Circus.

0: Dat was het nummer Circus van Fantasy van het album Paint a Picture uit 1973, voorafgegaan door de titelsong Paint a Picture dus. Tijdens de opnames van het tweede album besloot Polydor om geen nieuwe albums meer uit te geven en de band stopte ermee. Pas in 1992 verschenen de opnames van dit album op cd met de titel Beyond the Beyond. In 1997 is er nog een album verschenen met oude studio-opnames uit 1970, nog onder de naam The Chapel Farm, 1973 en 1976. Maar die bevat materiaal voor alleen de echte liefhebbers. In 2015 kwam er een cd-uitgave van Paint the Picture, waarbij ook op 1A alle nummers van Beyond the Beyond staat. Dus zo heb je met de aanschaf alle relevante songs van deze band. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dankjewel Arthur voor het zoeken van deze mooie progparel. En ongetwijfeld volgen er in de komende weken nog heel veel meer. We gaan van een oude progparel naar een nieuwe progparel. En dat is er eentje van iemand die we heel regelmatig hier hebben gedraaid. Christopher Gildeleu. Christopher Gildeleu kennen we natuurlijk als de bassist van Pain of Salvation. Maar we weten ook allemaal wel dat hij solo werk maakt. Des te schokkender was het dat hij al in mei een album had uitgebracht en wat we nog steeds niet hadden gedraaid in Symphony City. Om eerlijk te zijn, denk ik dat we allemaal een beetje naar elkaar zaten te kijken en ervan uitgingen dat er al lang aandacht aan Humanized besteed was. Nou, niet dus. Dat wordt dus hoog tijd. Het album is, zoals al verwacht, mooi stemmig, sfeervol, een beetje donker en melancholiek van toon. Het is een heel mooi, modern, af en toe stevig, af en toe rustig progalbum. Precies wat je bij deze fantastische muzikant kan verwachten. We gaan er een paar nummers van draaien. The Almost and Before I Fall Asleep van het album Humanized.

Christopher Gildeleu is terug met het album Humanized. Het album is eind mei uitgebracht. En het is een keer hoog tijd dat we er iets van gingen draaien op SymphoCity. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Want met Christopher Gildeleu zijn we al bijna aan het einde van ons eerste uur aangekomen. Leuke dingen duren altijd kort. En de tijd gaat snel als je naar mooie muziek luistert, is de ervaring. We sluiten af met een Nederlands neoprogband. Met een dame achter de microfoon. De Deem heet de band. Marianne van Charante heeft de band opgericht. En achter de drum zit Remco Engels. En die kennen we van zoveel andere bands en projecten. Dat is een ontzettend druk bezet man. In 2018 heeft de band het eerste album uitgebracht. Losing Sight of What You Want. Werd een succes. In 2024 bracht de band het tweede album uit. En dat heette kortweg Two. En daarna bleef het stil. Ik heb me laten vertellen dat er inmiddels een andere zangeres bij betrokken is. En dat het even de vraag is wat er van de Deem. Wat we daarvan gaan horen nog. Maar goed, niet alles is voor eeuwig. En muziek de muziek die op cd staat blijft gewoon mooi. We gaan All That Rumbles draaien van het tweede album. Ik zeg, blijf lekker luisteren, want het volgende uur hebben we nog veel meer muziek. Muziek die heel bekend is en een beetje commercieel. Muziek die onbekend is en ook nog een progparel die wel bekend is. En nog veel meer moois. Dus graag tot het tweede uur van SymphoCity.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mokka. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpel.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. We begonnen bekend met de Spirit of Radio van Russ. Het komt van het album Permanent Waves uit 1980. Een album vol relatief korte, compacte composities. De een vond het helemaal niks. Die hield heel erg van de uitgesponnen compositie van Russ, zoals we die eigenlijk kennen. En de andere vond het helemaal fantastisch. Hoe het ook zij, het werd een behoorlijk goed ontvangen album. Sommigen vinden zelfs het beste wat de band ooit gemaakt heeft. Nou, over het beste wat de band ooit gemaakt heeft, we gaan nu iets doen wat we in de afgelopen periode vaker hebben gedaan. Zoals je weet hebben we de rubriek De Verborgen Progparel. Arthur Hagenburg zoekt dan in het eerste uur een pareltje uit de jaren 70. Nu mocht ik een minder verborgen progparel zoeken uit 1973. Nou, de keuze is reuze. Ik weet niet wat er in 1973 precies in de lucht en in de water zat, maar het was het jaar waarin, nou ja, de bekende albums uit zijn gebracht. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, Selling England by the Pound van Genesis kwam uit. King Crimson deed er nog een schepje bovenop met Lark's Tongues in Aspic. En, oh ja, Emerson, Lake en Palmer bracht het album Brain Salad Surgery uit. En alsof er niet opkwam, yes, Tales from Topographic Oceans. Nou, laat ik die allemaal lekker nou niet gaan draaien. Het leek me eigenlijk wel eens leuk om het op Nederlands grondgebied te houden. Want daar bracht Kajak hun eerste album uit, See, See the Sun. Een vrij commercieel album. Het is ook niet hun grootste succes geweest, want de grotere successen kwamen pas later in de jaren 70. Maar het zette de band wel in één klap op de kaart. En dat is knap, want de band is eigenlijk daarna ook nooit meer weg geweest. We gaan twee nummers van het album draaien. Reason for it all en, ach ja, doe maar weer. See, See the Sun. Kajak.

Natuurlijk was dat Kajak. Met Reason for It All en See the Sun van het gelijknamige album uit 1973. En daarna was de band niet meer weg te denken uit de Nederlandse progscene. En van 1973 naar de klassieker gaan we naar een nieuw album. En wel een van de Britse band Haken. De Britse band Haken heeft een EP uitgebracht. En dat heeft een reden. Want Haken leeft nog. En dat is niet helemaal vanzelfsprekend, want in de afgelopen periode is zowel gitarist Charlie Griffith vertrokken als bassist Connor Green. En toetsenist Diego Tejeda was natuurlijk al een tijdje weg. Ineens was de helft van de band vertrokken en was het de vraag wat Haken nou eigenlijk nog kon. Nou, heel wat. De EP heet In a Fever Dream en dat is geen koortsdroom over terugkeer van leden, heb ik al bij mezelf bedacht. Het is de andere kant van Haken. Het is een donker album geworden, het is een wat rusteloos album geworden. Je kunt horen dat de band best veel achter de rug heeft. Maar het is ook een album met minder nadruk op techniek en meer op emotie. Het zijn nummers met een kop en een staart, zeg maar. Trouwens, ook het grunten is een beetje herontdekt. Dat doet hij volgens mij hier niet. Het is niet storend en bovendien, hij heeft het al eerder gedaan, hè. We gaan twee nummers van het album draaien. Bleeding Sky en Lotus.

Haken. Bleeding Sky en Lotus van de nieuwe korte cd, de EP dus, In a Fever Dream. Het teken van leven. Haken is er nog. En Earthsides, de Amerikaanse prog metal band, is er ook nog steeds. Maar die hebben gelukkig geen bandwisseling achter de rug. Van Earthsides hebben we in het verleden best wel eens wat gedraaid. In 2015 bracht de band A Dreamy Static uit. Let the Truth Speak kwam in 2023 uit. En binnenkort zit er een nieuw album aan te komen. We gaan de single draaien. Het is een instrumentale single. A Dying Star.

0: A Dying Star van Earthside. En nu we het toch over sterren hebben, Rick Wakeman houdt zijn ogen ook graag gericht op het grote heelal. Hij heeft een album uitgebracht en dat is volkomen gewijd aan Mars. Return to the Red Planet. Hij is gefascineerd geraakt door de beelden van Mars. En op Mars zit een enorme krater, de Jezero Crater. Hij heeft er een nummer aan gewijd. Daar gaan we naar luisteren. Het is de eerste nummer van het nieuwe album.
1: Nieuw in Symfo City.

Rick Wakeman, wie anders? De Jezero Crater draaiden we. En dat is een nummer van het nieuwe album van de muzikant, Return to the Red Planet. En dat is echt een, nou ja goed, als je een man hebt die met zijn benen diep in de prostaat, is het Rick Wakeman wel. En als je het over een band hebt die heel erg teruggrijpt op de jaren 70, is het Wobbler wel. Wobbler is een Noorse band. De toetsenist in deze band kennen we van White Willow. Dat is Lars Frederik Freusli. En laat Lars Frederik Freusli nou enorm veel hang hebben naar de jaren 70. Dan kan het dus bijna niet anders. Of Wobbler wordt daardoor geïnfecteerd. Dat is absoluut niet erg, want Wobbler heeft een aantal albums gemaakt waarvan Rites of Dawn wordt omschreven als het verloren album van Yes uit de jaren 70. Nou, Yes-liefhebbers, opgelet. We sluiten in stijl af. Met In Orbit van Rites at Dawn van Wobbler. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Graag tot de volgende keer bij Symphony City.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sex Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigden in Ommen boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof bepaalde dit na een rechtszaak van de Nationaal Conservatieve Partij Rodina. Die beschuldigt Jabloko van extremisme vanwege haar anti-oorlogshouding en van campagnewetsovertredingen. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateerde uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Een hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Ja, we zitten alweer op 8 augustus. Het blijft in ieder geval maar droog. Misschien hoor je het een beetje op de achtergrond als zeg maar, de muziek een beetje zachter zet. Ik zal hem zo even doen. Dan hoor je al zeg maar, de ventilator achter mij, want het is inderdaad weer behoorlijk warm. Maar goed, dat is er niet meer. Vandaag weer Mixed Music Hour. En het onderwerp van vandaag, ja, we doen het de laatste tijd met deze onderwerpen. Gewoon omdat het zo leuk is en met verschillende muziek, dat leek wel. 4 augustus, dat is de datum waar het over gaat. Ja, ik zeg maar 4, maar ik bedoel eigenlijk 5 augustus. Want de reden is dat ik zeg maar 4 augustus zei, dat in de nacht op 4 of 5 augustus, in dat geval 2001, ontstaat er dan na afloop van het dansfestival van Dance Valley in Spaanwouden een grote chaos. In het festivalterrein werd te weinig panelbussen ingezet, waardoor duizenden van de 90.000 bezoekers in de stromende regen moesten afwachten. Deel van het besluit te voet te gaan met de auto of het te voet naar het treinstation te gaan. 15 kilometer verderop, maar door deze voetgangersstroom en het af- en aanrijdende taxis kunnen de bussen niet goed doorrijden. Het was inderdaad behoorlijke chaos, zeker met dat slechte weer. Ook een aantal jongeren die op dat moment onder koeld waren. De laagst gemeten lichaamstemperatuur was op dat moment 34,8 graden. Nou ja, goed. 5 augustus, dat is het inderdaad. En waarom begonnen we dus met Exception? Want daar waren we mee begonnen. Ja, het is inderdaad de geboortedag van Rick van der Linden. Inderdaad, lid van Exception. Hij was niet bij het ontstaan. Want dat gebeurde later. Dat gebeurde pas in 1967. Als toetsenist inderdaad Rick van der Linden de groep weer komt versterken. En dat heeft behoorlijk wat in het rijen gelegd. Want daarna begonnen eigenlijk pas in 1969 begonnen de hits in te komen. En er de Fifth, Beethoven, Vijfde Symfonie en dat soort allemaal, muziek. Kwam allemaal op een hoge notering binnen. Dus Rick van der Linden was op dat moment ook wel de hoofdpersoon in Exception. En als je dat kijkt, zijn er verschillende versies van Exception, waar Rick van der Linden wel degene was die allemaal vormde. Exception 3, 1971 Exception 4 wisselingen en Exception 5 was ook in de 70e jaren. Maar goed, je had zelfs op een gegeven moment een Exception tot 78. Nou, dat geeft al aan dat het in 1978 was, 89. 25 jaar jubileum hadden we ook inderdaad. Maar daarna is het inderdaad verder is het niet veel bijzonders. Hij leeft in Haas, niet meer Rick van der Linden. Want op 59-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van een herseninfarct dat hem 2 maanden eerder had aangetroffen. En als ik zie, als je nou even naar Exception kijkt, nou, dan lijkt het wel of bijna alle leden zijn overleden. Ja, dat is ook niet verwonderlijk, zeker omdat ze al in de 60e jaren al waren. Dat zijn er behoorlijk wat, met bijvoorbeeld Rob Kruisman op 76-jarige leeftijd op 30 augustus 2023. Nou, goed, genoeg gepraat. Even nog iets anders, want het volgende nummer is De Bolero. En wat heeft dat mee te maken? Nou ja, dat kwam dat op dat moment, toen Gerard Joling met Nobel Bolero's uitkwam in 1989... kwam op een gegeven moment Orchestra de Paris inderdaad met hun versie van De Bolero. 17 minuten, dat was ook op dat moment de langste versie van de top 40 ooit binnengekomen. Wees maar niet bang, die versie gaan we net niet draaien. Maar ik heb daar een soort mix van, die ook eigenlijk rond die tijd uitkwam. Ja, dat moest ook een beetje op gedanst worden. Dus vandaar ook dat ook een snellere versie kwam van De Machine met De Bolero.

Nou, toch wel een aardige versie van de Bolero, zullen we dan maar zeggen. Volgende nummer wat we gaan draaien, dat is op 5 augustus en in dit geval 1956. Dan wordt zeg maar de tweede in lijn van de familie Bolland, oftewel Ferdinand Derrick Bolland of Ferdy Bolland zoals we hem eigenlijk kennen. Die werd geboren, het is een Nederlandse liedjeschrijver, maar hij is wel zeg maar oorspronkelijk geboren in Port Elizabeth. Zoals ik het mooi uitspreek. Samen met zijn broer Rob vormde hij dan het zangduo Bolland en Bolland. Ja, voor de ouderen die kennen natuurlijk dat band wel. Maar de meesten zullen meer hem kennen. Natuurlijk zeg maar als schrijver en producer van Rob en Ferdy Bolland. Natuurlijk voor onder andere van superster Falco. Rock Me Amadeus, dat is denk ik wel hun grootste hit was ooit gedaan. Maar ook de ballade Genie werd door hen geschreven. Andere internationale sterren waar ze ook mee samengewerkt met Samantha Fox. Ja, die kennen we inderdaad. Amy Stewart, Gallagher van Deep Purple, Barclay, James Johnson, Status Quo. Dat staat niet in die lijst, maar ik weet wel zeker dat zij ook de nummer geschreven hebben van In the Army. Nou, dat is wat ook Bolland en Bolland geschreven hebben. Kortom, hele lijst inderdaad. En Ferdy Bolland was ook zeg maar succes als co-tekstschrijver en co-componist van een aantal musicproducties. Zoals inderdaad A Cyber Happening, Falco Meets Amadeus, Drie Musketeers van Joop Peter Einde enzovoorts enzovoorts. 2000 besloten de broers dan de samenwerking te beëindigen en iedereen hun weg te gaan. Alleen voor de musical Drie Musketeers werd er daar nog verzoek van Joop van Einde nog weer even samengewerkt. Ja, Ferdy Bolland is dan in 2001 een eigen bedrijf zeg maar, begonnen in zijn eentje. En is wat dat betreft nog steeds succesvol. En natuurlijk is dat is in het verleden ook, dat was ook uitgebreid in de pers. Hij is eerder getrouwd met Sandra Remer. Ja, wat niet in de Wikipedia staat, maar dat is volgens mij geldt dat nog steeds. Dat hij en Rob Bolland ook inderdaad conflict hadden met Willem van Kooten, oftewel Joost den Draaier. Dat ging dus inderdaad over rechten van nummers die ze geschreven hebben. Waar Ferdy Bolland op een gegeven moment alles verkocht heeft, de rechten aan Willem van Kooten. En dat deed Rob Bolland, volgens zijn zeggen, heeft hij dat niet gedaan. En is er nog een aantal, zeg maar, rechtszaken geweest. Wat daar nou is uitgekomen met die rechtszaak, dat weet ik inderdaad nog niet. Maar het probleem is nu inderdaad dat degene, die hoofdpersoon, Willem van Kooten, die is helaas niet meer onder ons. Want die is inderdaad al een paar jaar geleden overleden. Rob zegt dat hij nog miljoenen euro's te goed had van van Kooten. En iedereen dacht dat Rob dat ook niet zeg maar zou halen. Want in 2017 werd bij hem kanker geconstateerd. En in 2020 werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek is. Maar hij leeft inderdaad nog steeds. Dus wat dat betreft kun je dus ook met deze ziekte nog wel lang leven. En dat is intussen alweer 6 jaar. Dan gaan we even teruggrijpen naar een oude nummer inderdaad van Bolland en Bolland. Want dat vind ik gewoon dat ze als muzikale duo zeg maar het bekendste nummer mogen uitbrengen. Dat was toen de tijd Mexico, I Can Say Goodbye.

Ja, dat was natuurlijk Frans Duis, maar het ging natuurlijk om Donald Ellerström, oftewel Donald Zolowski. Maar goed, we kennen hem natuurlijk onder de artiestennaam Donnie, oftewel Maradoni. Daar komt het in ieder geval vandaan. Mede ook omdat hij op 5 augustus 1994 is geboren. En Donnie, wat moeten we daarvan zeggen? Hij heeft een Zweedse vader en een Nederlandse moeder. Hij was inderdaad via de jeugd vertegenwoordigd, kwam hij bij platenlabel Magnetron Music. Zijn eerste uitgave onder de naam Donnie was Nick Stable, Leppy van het Plein, die in 2014 verscheen. Maar goed. We kennen Donnie natuurlijk vooral van heel veel samenwerkingen en met inderdaad met Frans Duits. We had hij daar ook een hele grote hit van. En als ik nog eens even kijk, van heeft hij daar nog meer hits gedaan? Nee, die staan er niet bij, maar ik weet sowieso als ik Donnie intyp zeg maar op mijn computer, dan weet ik wel zeker dat hij er onder andere met René Vroken, met de Snollebollekes en met Mart en ook Willy Wartaal heeft hij allemaal diverse samenwerkingen en nummers dus gemaakt. De volgende die we gaan draaien, dat is van Pete Burns. En dat is de excentrieke zanger van Dead or Alive. Die is geboren, of eigenlijk was geboren, moet ik eigenlijk zeggen, 1959 op 5 augustus. Hij is helaas al overleden op 57-jarige leeftijd. Dat had een beetje ook volgens mij te maken met de diverse operaties die hij gehad heeft. Hij heeft zeg maar in het begin van Dead or Alive verkleedde hij zich meer als vrouw met ooglapje, maar ook met wel wat hele mooie permanente haar, met rokjes en dergelijke. Maar hoe verder hij zeg maar later het jaartallen ingaan, hoe meer hij aan zijn gezicht zeg maar liet verbouwen. En dat kun je ook bijvoorbeeld zien als je naar YouTube kijkt en je zegt Dead or Alive, You Spin Me Around. En je zegt daarna Pete Burns met You Spin Me Around. Dan heeft hij nou een optreden ergens in de jaren 2000. Dan zie je dus inderdaad dat hij behoorlijk zeg maar onder handen is genomen in zijn gezicht. Zoals ik al zei, Pete Burns die leeft niet meer. Hij is op zeg maar 23 oktober 2016 op 57-jarige leeftijd van zeg maar, leeftijd gevolgen aan hartaanval overleden. Maar ook Steve Coy, dat is die andere excentrieke lid. Ze waren eigenlijk met z'n vieren, maar het wordt heel snel werd het een duo. Die overleed al op 4 mei 2018, ook op 56-jarige leeftijd. Dus wat dat betreft beide leden helaas jong gestorven. Dan kan ik wel weer You Spin Me Around draaien. Maar mensen die mij wel vaker meer horen weten dat ik dan zeker de maxi-versie van You Spin Me Around de beste versie vind. Maar die gaan we nou niet draaien. Wel een maxi-versie, maar we gaan er wel zeg maar de lange versie draaien van My Heart Goes Bang, oftewel Give Me a Doctor. Lijkt een beetje inderdaad op You Spin Me Around. Dat als je dat nummer, of als je dat nummer kent, You Spin Me Around, dan weet je met die koeienbel en dergelijke, dan is dit wel heel vergelijkbaar. My Heart Goes Bang van Dead or Alive.

Van Dead or Alive gaan we naar de Beastie Boys. Dat heeft te maken met de geboortedatum van Adam George van de Beastie Boys. Ik moet er wel gelijk bij zeggen, hij leeft al niet meer. Want zeg maar, er werd al vrij snel bekend gemaakt. Op wel 20 juli 2009 liet Adam George dan via videoboodschap hun website weten dat de Beastie Boys hun geplande tour op dat moment moesten uitstellen wegens gezondheidsredenen. Hij overleed op 4 mei 2012 aan de gevolgen van kanker in een speekselklier. En hij werd slechts 47 jaar oud. Ja, de Beastie Boys is natuurlijk een New Yorkse hip-hop groep. Waar zeg maar een grootste hit gelijk, het eerste al gelijk een grote hit werd. En dat is natuurlijk You Gotta Fight For Your Right To Party. Daarna hebben ze nog wel heel veel nummers uitgewerkt, maar het grote succes hebben ze daar eigenlijk nooit gehad. Ja, in 1985 stonden ze nog wel in voorprogramma van Madonna. Daar zijn ze een klein beetje van bekend geworden, maar in 1987 kwam hun grote hit uit. Daarna hebben ze nog wel een paar hits gebracht. En ondanks dat het geen grote hit heeft, werden ze wel zeg maar, geroemd voor hun optredens. En de Beastie Boys zetten zich bijvoorbeeld in ook voor de mensenrechten in Tibet, onder wie onder andere via Numera Lepa Stichting. Dus wat dat betreft zeg maar, is de groep toch wel vrij succesvol geweest. Een groot hit gaan we dan in de draai draaien. You Gotta Fight For Your Right van de Beastie Boys.

Toch weer lang geleden dat ik dit nummer gehoord heb. Van de Beastie Boys met You Gotta Fight For Your Right. Het volgende nummer wat we gaan draaien is een Nederlands talig nummer. Het is weer, het gaat over een break-up van een geliefde stel. En dat waren niet de minste. Dat was de laatste tijd weer een beetje bekend geworden na overlijden van Bas Westerweel. Bas was natuurlijk jarenlang de man van Babette van Veen. Maar wat ook naderhand toch weer bekend werd, ik wist het natuurlijk al veel eerder, dat Babette voor Bas ook een relatie had met inderdaad de zanger van Clouseau. Oftewel Koen Wouters. Een passie, het nummer waar het over gaat, van de Belgische groep Clouseau, gaat natuurlijk over de break-up van inderdaad Babette van Veen en Koen Wouters. Hij schreef het lied in 1994 na zijn relatiebreuk met Babette van Veen. En in Nederland groeide passie uit tot de grootste hit inderdaad van Clouseau in Nederland. En werd lange tijd aangevoerd door Daar Gaat Ze in 1990. Maar passie haalde zelfs al de nummer 1 plaats. En dit naar aanleiding van inderdaad op 5 augustus. En op dat moment 1995 was op dat moment de nummer 1. Als je nog even de andere op 5 augustus kijkt, 1967, All You Need Is Love. Nou, die draaiden we verleden week. Julio in zijn regio's, oftewel Julio Iglesias, Un Cuarto de Castilla. You're the One and I Want. Ja, die stond er al heel lang in, 6 weken. QC, Kino, Johnny Bernal, Marquisa, Sergio Mendes met Black Eyed Peas. Despacito, die hebben we al een keer gedraaid. Chico's Na Na Na van Peggy Goo hebben we ook al een paar keer gedraaid. Dus wat dat betreft is het leuk dat we dan de nummer 1 uit 1995 gaan draaien. Passie, inderdaad, van Clouseau.

Mooi nummertje van Clouseau. Ja, de lijst die heb ik natuurlijk uit de top 40. Dat weet je waarschijnlijk al als je het al een paar afgelopen maanden al geluisterd hebt. En de volgende komt zelfs twee keer tevoorschijn op 5 augustus. Eerste instantie, zeg maar, een van de leden van Toto, David Huggate, die werd al geboren in 1948. Maar op diezelfde datum, maar dan in zeg maar 1992... was dan Joe Pecaro van Toto, dat was de drummer, die overlijdt dan aan een hartaanval op 38-jarige leeftijd. Dat is vrij vroeg, maar ze hebben het wel gezien wat de reden was. En die zou zijn veroorzaakt door een pesticide die hij gebruikt had tijdens het tuinieren. Schijnbaar was hij daar inderdaad, ja, toch, zeg maar, die pesticide dusdanig dat hij inderdaad een hartaanval kreeg. Hij was daar waarschijnlijk dus ook allergisch voor. Ja, Toto is natuurlijk zeg maar een groep die heel veel hits heeft gehad, maar wel zeg maar een tegenstand van verschillende zangers. Bobby Gallum was wel onder andere zeg maar de beste zanger, maar heeft daar wel heel veel zeg maar problemen gehad, zeg maar met drugs en alcohol. En heeft een aantal keren ook een tournee niet meegedaan. Waaronder dus Night of the Proms. En dat deed hij volgens mij 2 jaar geleden. Waren ze er een keer weer, deed hij dat ook niet mee. Maar goed, desalniettemin draaien we wel een van de grootste hits van Toto, Stop Loving You.

Ja, deze draaien we nu een beetje weg, want dat we dan de volgende nummer ook nog iets kunnen draaien. Het laatste nummer van vandaag heeft te maken op 5 augustus kwam 2006 in dit geval. Voor het eerst staat er dan een Zweedstalige nummer in de top 40. In dit nummer wordt dan Bote Anne gezongen door Bass Hunter. En dat gaat dan niet over boten, maar over een internetgebruikster die het hij aanziet voor een ICC-bot. Boten Anna bereikte op dat moment eind augustus de eerste plaats van de top 40. Nou, die gaan we dus als draai als einde. Ik zou zeggen, zometeen weer veel plezier bij de praattafel en de zaterdagmiddagsmix. En voor mij betreft weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens,

raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigden in Omme boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg,

0: Wel 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden... tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Voor alle informatie over programma's, verzoekplaten en frequenties, rtv-apeldoorn.nl. 1, 2, 3, 4.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

bloed van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: El Bay Bien del Sur.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niets zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.